Amawana Katalabasa Sugo Mamenye Bura Ubetu Miasamusu Amawana Sugo. Sisie me Minyami sisie me Ajis Kope o yunibye Sisie me Eye zosa kope Mohon kongkron sisie me Anaji Maminye Mura Udo tu